Ik ben rentier, ik hef je tiet. Na het frühstück dan, zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak. En smuk

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat grunne, doch dat geeft wadde. An dich doch geeft dat schere rei. Und geeft dat spek am Bratwurst. Doch füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Ohl, denn geeft dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe und auch dick Afen.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet, maar het vreugdstukte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip tobak. Allee,

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden